U luistert naar het programma House of Hardbop met in deze uitzending het derde en laatste deel over de befaamde hardbop-alt-saxofonist Jackie McLean. In deze uitzendingen heb ik een aantal quintetopnamen belicht uit de jaren 60. U hoort een stuk van het op 22 december 1967 opgenomen album Demon's Dance, wat is uitgebracht op het Blue Note label. Het is een compositie van Cal Massey en is getiteld Message from Train. De bezetting is niet gering, met naast de leider de toen 23-jarige trompetgigant Woody Shaw, Lamont Johnson op piano, Scott Hold op bas en de toen ook nog jonge, maar al fantastische drummer Jack DeJohnette. Zowel Shaw als DeJohnette zouden enige jaren later een belangrijk stempel gaan drukken op de ontwikkeling van de jazz. Tot slot van deze uitzending over Jackie McLean nog twee stukken in kwartetbezetting die zijn opgenomen op 29 januari 1965 en afkomstig zijn van het album Right Now, uitgebracht op Blue Note. In de bezetting hoort u Jackie McLean alt-sax, Larry Willis piano, Bob Crenshaw bas en Clifford Jarvis drums. Als eerste hoort u Echo van Jackie McLean. Wat opvalt naast het geweldige spel van McLean is het fantastische drumspel van Clifford Jarvis. En dat geldt ook voor het laatste en titelstuk van het album Right Now, geschreven door Charles Tolliver. Jackie McLean was een echte no-nonsense hardbopper die helaas in 2006 na een langdurige ziekte op 74-jarige leeftijd is overleden.

0: In dit programma heeft u geluisterd naar studio-opnamen uit 1962 en 1964 van de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Afkomstig van de cd Vertigo en de cd It's Time, beide op het Blue Note label. Dit uur voor de concertzender werd samengesteld door
1: Twa van der Linden.

Dit is de Concertzender met House of Hard Bop. In deze aflevering kunt u gaan luisteren naar het tweede deel van een serie van drie over de Amerikaanse hardbop saxofonist Jackie McLean, geboren in 1931, overleden in 2006. Hij is geboren in New York, 17 mei 1931, en McLean die kwam al op vroege leeftijd in aanraking met jazz. Zijn stiefvader had namelijk een platenzaak waardoor hij al heel vroeg kon kennismaken met de saxofonisten Ben Webster en Lester Young. Hij kreeg op zijn 15e verjaardag een altsax en probeerde het brede geluid van tenorsaxofonist Dexter Gordon eruit te krijgen voordat hij altsaxofonist Charlie Parker hoorde. Hij ontmoette Parker door zijn lessen bij pianist Bud Powell en het trok veel met Parker op. McLean had net als Parker een enorm gevoel voor de blues, maar hij wist wel dat hij geen Parker epigoon moest worden. Hij ging spelen met belangrijke muzici, zoals er zijn, Miles Davis, Charles Mingus en Art Blakey. In het tweede deel over deze pure hardbop saxofonist hoort u een keuze uit de belangrijke quintetopname uit de jaren 60. Op 14 juni stond Jackie McLean in de Van Gelder Studio in New Jersey met Kenny Dorham, trompet, Sonny Clark, piano, Butch Warren, bas en Billy Higgins, drums. En deze opnames zijn afkomstig van het album Vertigo en uitgebracht op het Blue Note label. Als eerste een compositie van drummer Billy Higgins, getiteld Maryland's Dilemma. Een catchy thema, een relaxed swingende groove en gloedvolle solo's van McLean, Danny Dorham en Sonny Clark. En na dit stuk hoort u van de leider Eddie Bitty een AABA-schema met een blues feel en een well-unioned-achtige bridge. En het laatste stuk van deze opname, The Way I Feel, is geschreven door bassist Butch Warren, waarin hij zelf een mooie bassolo speelt. En de zeer muzikale begeleiding en ondersteuning van drummer Billy Higgins, die mag ook zeker hier niet onbenoemd blijven.

Je luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop. Met het eerste deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse hardbop-altist Jackie McLean. Vandaag twee verschillende quintetbezettingen. In dit derde blok luistert u naar opnamen die gemaakt zijn op 14 juni 1962. En pas in het jaar 2000 zijn uitgebracht op het Blue Note label onder de titel Vertigo. In de bezetting hoort u Jackie McLean, altsax, Kenny Dorham, trompet, Sonny Clark, piano, Butch Warren, bass en Billy Higgins aan de drums. Het eerste stuk heet The Three Minors en is geschreven door Jackie McLean. Het stuk is gebaseerd op drie verschillende toonladders, elk gespeeld in een cyclus van vier maten. Vervolgens hoort u Blues in a Jeff van Sonny Clark. Zowel Jackie McLean als Kenny Dorham en Sonny Clark laten hier duidelijk horen hoe je een swingende medium tempo blues moet spelen. En dat is ook te horen in Kenny Dorham's Blues for Jackie, het laatste stuk van deze uitzending. Het tempo is wat hoger, maar Jackie McLean, Kenny Dorham en Sonny Clark leveren stuk voor stuk prachtige solo's af. En de ritmesectie klinkt als een klok.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1963 en 62 van de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Afkomstig van de cd Vertigo op het Blue Note label. Dit uur, House of Hardbop, werd voor de Concertcenter samengesteld door Erik Ineken.

Bij de Concertzender gaan we het komend uur reserveren voor een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. Een programma van Erik Ineke. En in deze aflevering kunt u luisteren naar het derde en dus het laatste deel ook van de korte serie met opname van het Ben van den Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet, de legendarische Nederlandse hardbopformatie uit de jaren 80 en 90. Tenor en sopraan saxofonist Ben van den Dungen, geboren in 1960, en trompetist Jarmo Hoogendijk, geboren in 1965, die behoorden tot de eerste lichting van een nieuwe generatie jonge jazzmuzici die afstudeerden aan de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En samen richtten zij in 1983 een fantastisch hardbopquintet op, dat na het behalen van de eerste prijs op het NOS Meervaart Jazzpodium in 1985 nationale en internationale bekendheid verwierf. In 1988 werd hun eerste cd, Heart of the Matter, gereleased, en wel op het bekende Timeless label, en het werd unaniem geprezen door de pers. Sinds 1989 speelde de band in een vaste en zeer hechte bezetting met pianist Rob van Bavel, bassist Harry Emery en de programmamaker, ik heb het dus over, Erik Ineke. En natuurlijk ook de beide leiders, Ben van den Dungen op tenor en sopraan sax en Jarmo Hoogendijk op trompet. Na twee cd's te hebben opgenomen, 1989 en 1991, stonden zij in september 1993 voor het laatst in de studio voor de opname van hun laatste cd ook. En die krijgt u vanavond dus in dit programma in zijn geheel te horen. Opgenomen in de Eurosound Studio in Herveld en uitgebracht op het PTSD EMI label. Onder de titel Double Dutch. En als eerste hoort u van Ben van den Dungen het stuk One for Wayne. Opgedragen niet aan Wayne Shorter, zou je misschien denken, maar aan de beroemde westernacteur John Wayne. Na het thema volgt er een zeer swingende tenorsaxsolo van Ben van den Dungen, een geweldige trompetsolo van Jarmo Hoogendijk en een drumsolo van Erik Ineke, die uitmondt in een enerverend duet met pianist Rob van Bavel. En daarop volgt dan wederom een compositie van Ben van den Dungen, en dit heeft de titel Don't Tease Me. Een stuk in een sluipend tempo dat begint met een piano met drums intro en er wordt onmiddellijk een mystieke sfeer neergezet, gevolgd door het schitterende dynamisch gespeelde thema, waarna een prachtige sopraan solo volgt van Ben van den Dungen. En daarna eindigt het stuk weer even geheimzinnig als het begonnen is. En het derde stuk is van de helaas overleden godfather van de Nederlandse Latin scene. Ik heb het over Laurens Jan Harton. Titel Trouble Ahead. Een zeer spectaculair stuk in een niet mis te verstaan uptempo, waarin van alles gaande is.

U luistert naar House of Hard Bop met opname van het Ben van den Dungen Jarbo Hoogendijk Quintet. En deze Hard Bop formatie oogste veel succes en internationale faam eind jaren 80 en 90. Het eerste stuk is een zeer kort stukje van Jarbo Hoogendijk en Rob van Bavel en het heeft de titel Pats Boem. Het is bedoeld als een knipoog naar de Amsterdamse impro scene. Dan gaan we verder met de compositie van Ben van den Dungen, Double Dutch. Het titelstuk dus van het album. Goed, dan zijn we er nog niet, want dan volgt het prachtige ballad van Jan Hartong met de veelzeggende titel Something in Blue. Een schitterende duetuitvoering van Jarmo Hoogendijk en Rob van Bavel.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met het laatste deel van een driedelige uitzending over het Ben van den Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. U hoort nu weer een compositie van Ben van Dungen met de titel Slow Down. Het laatste stuk heeft de toepasselijke titel Organic Freedom en dat is geschreven door Jarmo Hoogendijk.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1993 van het Ben van de Dunge Jarbo Hogendijk Quintet, afkomstig van de cd Double Dutch, uitgegeven bij PTSD EMI. Dat u

Bij de Concertzender het komend uur een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En in deze aflevering hoort u het tweede deel van een driedelige serie met opname van het Ben van Dungen-Jarmo Hoogendijk Quintet. De legendarische Nederlandse hard bop formatie uit de jaren 80-90. Tenor en sopraansaxofonist Ben van Dungen, geboren in 1960, en trompetist Jarmo Hoogendijk, geboren in 1965, behoorden tot de eerste lichting van een nieuwe generatie jonge jazzmuzici die afstudeerden aan de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En samen richtten zij in 1983 een fantastische hardbop quintet op, dat na het behalen van de eerste prijs op het NOS Meervaart Jazzpodium in 1985 nationale en internationale bekendheid verwierf. In 1988 werd hun eerste cd Heart of the Matter uitgebracht bij het bekende Timeless label en werd unaniem geprezen ook dit album door de pers. Na veel tournees door Europa nam de band op 1, 2 en 3 oktober 1991 hun derde cd op in de SPN-studio in Amsterdam onder de titel Run For Your Wife. Het werd ook weer uitgebracht bij Timeless Label. In deze uitzending hoort u 8 tracks van deze opname, en wel met de bezetting, door Ben van Dungen en Jarmo Hoogendijk en Rob van Bavel piano, Harry Emery bas en samensteller van dit programma Erik Ineke drums. Als eerste stuk hoort u het titelstuk van dit album Run For Your Wife, een compositie van co-leider Jarmo Hoogendijk. Na een vrij heftig rubato intro komt er een spetterend thema in uptempo en dat wordt afgewisseld met een 12/8e feel. Bassist Harry Emery gaat van start met een stuwende solo, gevolgd door energieke soli van de beide leiders en pianist Rob van Bavel.

In deze aflevering van House of Hard Bop laten wij muziek horen, tracks horen, van het album Run for Your Wife van het Ben van Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. Het volgende stuk is van Ben van Dungen met de veelzeggende titel Dancing at Dawn. Het stuk wordt geopend met een vrije bassolo van Harry Emery en dan volgt het prachtige thema met een open straight eight feel. En let vooral op de geweldige trompetsolo van Jarmo Hoogendijk.

En de titel van dit stuk was Dancing at Dawn. Het derde stuk is van Rob van Bavel en het heeft de titel Good Grief. Uw programmamaker, Erik Ineke dus, opent het stuk met een vrije drumsolo en daarna volgt het thema in een medium slow tempo. Wederom intense en energieke solo's van Jarmo Hoogendijk op trompet en Ben van Dungen, ditmaal op sopraansax, gevolgd door een vette open drumsolo over een vamp.

En zo klonk Good Grief. In deze aflevering van House of Hard Bop luistert u naar opname van het Ben van den Dunge Jarmo Hoogendijk Quintet. Deze hardbop-formatie oogste veel succes en internationale faam eind jaren 80 en 90. Het repertoire van de groep was geïnspireerd door de muziek van Freddie Hubbard, Woody Shaw en Wynton Marsalis, belangrijke en toonaangevende bands in deze post-bop-periode. Maar de composities, die waren praktisch allemaal van eigen hand. In deze uitzending hoort u opname afkomstig namelijk van het album Run For Your Wife, opgenomen op 1, 2 en 3 oktober 1991. Een album dat is uitgebracht bij het label Timeless. In de bezetting hoort u Ben van den Dunge op tenor en sopraansax, Jarmo Hoogendijk trompet, Rob van Bavel piano, Harry Emery op bas en Erik Ineke zit achter de drums. Ben van Dunge schreef de ballad Maryland, I Was There, waarin hij zelf de hoofdrol speelt met een prachtige solo op sopraansax.

Dat was een compositie van Ben van den Dungen, de ballad Maryland, I Was There. We gaan verder met ook weer een compositie van Ben van den Dungen. Het heeft de titel Acoustical Electricity. Het is een funky Latin stuk met geweldige soli voor de beide leiders en een piano solo met een geïnspireerde McCoy Tyner vibe van Rob van Bavel.

Een compositie was dit van Ben van den Dungen, Acoustical Electricity. En van hetzelfde album, want wij draaien dus tracks van het album Run for Your Wife, hoort u nu No Comment, een compositie van Ben van den Dungen. En het is eigenlijk, na het thema, een feature voor Erik Ineke met brushes met begeleiding van piano en bas.

No Comment, ook weer een compositie van Ben van den Dunge. U luistert in House of Hard Bop naar het tweede deel van een driedelige uitzending over het Ben van den Dunge Jarmo Hoogendijk Quintet. Door het muzikale en zakelijke inzicht van de beide co-leiders en de enorme inzet van de bandleden groeide de band uit naar het topniveau. In de bezetting met Ben van den Dunge tenor en sopraan sax, Jarmo Hoogendijk trompet, Rob van Bavel piano, Harry Emery bas en Erik Ineke drums werden drie albums opgenomen, waarvan in deze uitzending tracks te horen zijn van het derde album. Opgenomen op 1, 2 en 3 oktober 1991, uitgebracht door Timeless. U hoort van Ben van Dunge, It's Itching. Het stuk begint met een vrije improvisatie van de ritmesectie, wat uitmondt in een razendsnel uptempo, waarna in medium uptempo het thema wordt ingezet, gevolgd door een swingende trompetsolo van Jarmo Hoogendijk. Dan gaan we verder met een stuk weer in uptempo, met een wervende solo van Ben van den Dunge, alleen begeleid door bas en drums.

0: York. Dat was een promotieconcert georganiseerd door Columbia Records. En daar traden ook het orkest van Duke Ellington en de vocalisten Billie Holiday en Jimmy Rushing op. Dit optreden werd opgenomen en uitgebracht onder de titel Jazz at the Plaza. U hoort in deze uitzending het volledige optreden van het Miles Davis Sextet met in de bezetting Davis trompet, Coltrane tenorsax, Cannonball Adderley altsax, Bill Evans piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb drums. Als eerste stuk hoort u uit de musical Guys and Dolls de standaard If I Were a Bell, geschreven door Frank Lasser. Na het intro is Miles Davis ineens off mic, maar dat neemt niet weg dat het allemaal swingt als een trein. John Coltrane begint zijn solo met zijn Sheets of Sound, maar perfect in de akkoorden van de song. Vervolgens hoort u de bekende compositie van Sonny Rollins, getiteld O'Leo, op basis van het schema van I Got Rhythm. Dit wordt stevig uptempo ingezet en Miles Davis is nog steeds off mic, maar zeer zeker wel te horen. Coltrane en Adderley spelen hier als duivels, mede dankzij de hard swingende ritmesectie waarin de romanticus Bill Evans zich aardig staande weet te houden.
1: That's what I want to do, please.

Dat was het Miles Davis Sextet. U hoort van dit concert nog twee tracks. Eerst Miles Davis in kwartetbezetting met een spannende vertolking van de Rodgers and Hart ballad My Funny Valentine. Dat pianist Bill Evans nog een prachtige solo weet neer te zetten met zo'n ontstemde piano, toont de man zijn grote muzikaliteit. Tot slot de blues Straight No Chaser van Thelonious Monk. In tegenstelling tot de opname in Newport werd dit een uitvoering in uptempo met een swingende Miles Davis met microfoon, kokende soli van John Coltrane en Cannonball Adderley en een hippe bebop piano solo van Bill Evans. Verder alle lof voor Paul Chambers en Jimmy Cobb.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van Miles Davis, afkomstig van de cd Milestones. En opname later uit datzelfde jaar van Miles Davis, afkomstig van de cd 58 Sessions, beide uitgebracht op Columbia Records. Samenstelling Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van een serie uitzendingen die in het teken staan van 100 jaar Miles Davis en 100 jaar John Coltrane. In deze serie komen de complete opnamen aan bod van het legendarische Miles Davis Sextet met onder andere John Coltrane. Deze groep bestond van 1957 tot en met 1959. Davis vatte eind 1957 het plan op om zijn toenmalige legendarische quintet uit te breiden tot een sextet door toevoeging van altsaxofonist Julian Cannonball Adderley. Niet lang na de opname van het album Milestones vertrokken pianist Red Garland en drummer Philly Joe Jones. Ze werden vervangen door pianist Bill Evans en drummer Jimmy Cobb. In deze nieuwe samenstelling werden op 26 mei 1958 opnamen gemaakt in de Columbia 30th Street Studio in New York. Deze zijn pas in 1991 in zijn geheel uitgebracht door Columbia op een compilatiealbum getiteld 58 Sessions. U hoort in deze uitzending twee tracks hiervan, met in de bezetting Miles Davis op trompet, John Coltrane op tenorsax, Cannonball Adderley op altsax, Bill Evans op piano, Paul Chambers op bas en Jimmy Cobb op drums. Als eerste klinkt in slow medium tempo de ballad Stella by Starlight van Victor Young. Na het korte rubato intro van Bill Evans vertolkt Miles Davis op schitterende wijze de melodie in tempo, waarna Coltrane het overneemt en drummer Jimmy Cobb op het juiste moment zijn sticks pakt. Bill Evans speelt een prachtig half chorus, waarna Davis het weer afsluit, een klein meesterwerkje. Als tweede en laatste stuk van deze sessie hoort u de Cole Porter Standard Love for Sale. In deze zeer swingende uitvoering mag de gloedvolle solo van Cannonball Adderley wel even extra worden genoemd.

0: Dat waren twee stukken van het Miles Davis Sextet. Het sextet speelde op 3 juli 1958 op het befaamde Newport Jazz Festival in Rhode Island. Dit concert is opgenomen en uitgebracht op Columbia onder de titel Miles Davis at Newport 1958. U krijgt het volledige concert te horen met in de bezetting Miles Davis, John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Paul Chambers en Jimmy Cobb. U hoort de introductie van de groep door Willis Conover, de programmamaker van de legendarische Voice of America-uitzendingen. Het eerste stuk is een compositie van Charlie Parker getiteld Aliucha. Er wordt afgeteld in een moordend tempo. Alle solisten zijn hier direct in topvorm en drummer Jimmy Cobb houdt iedereen haarscherp bij de les. Vervolgens wordt van Thelonious Monk de blues Straight Note Chaser ingezet. De swingende medium tempo groove die Paul Chambers en Jimmy Cobb hier neerzetten achter de solo van Miles Davis is van een ongekende klasse. Als derde stuk hoort u van Miles Davis zijn bekende compositie Friend Dance. De two-beat begeleiding van Paul Chambers is zo swingend. Bij John Coltrane komen zijn Sheets of Sound om de hoek kijken.
1: In the Ellington conception, it isn't the instrument that's being played that makes the difference, but the man who plays it. The leader of our next group has found himself in the same situation which Mr. Ellington has known, that of establishing a very distinctive, original, personal sound, and then hearing it coming back from all his admirers and being forced to extend his own creative boundaries once again to find something that is, again, distinctively his own. I'd like to introduce the members of the group, one at a time. At the drums, Jimmy Cobb. Jimmy? On bass, Paul Chambers. At the piano, Bill Evans. Tenor saxophone, John Coltrane. Alto, Julian Cannonball Adderley.
2: Don't move them, boys. Don't touch them.
1: And the leader, trumpet, Miles Davis.
3: Thank you, Edward R. Murrow.

U hoorde het Miles Davis Sextet op het Newport Festival in 1958. Tot slot van deze uitzending nog drie tracks van dit concert. Als eerste hoort u, gebaseerd op een blueschema, Two Bass Hit, geschreven door John Lewis en Dizzy Gillespie. John Coltrane is hier de enige solist en in zijn spel is al duidelijk een enorme ontwikkeling hoorbaar. Dat geldt ook voor het volgende stuk, de bekende standaard Bye Bye Blackbird. Coltrane steelt wederom de show en de groove van Chambers en Cobb is hier weer zo swingend, vooral onder de voortreffelijke solo van Miles Davis. Tot slot hoort u The Theme van Davis, waarin Jimmy Cobb behoorlijk is geïnspireerd door zijn illustere voorganger Philly Joe Jones.

U heeft geluisterd naar opname uit 1958 van Miles Davis, afkomstig van de cd 58 Sessions en opname uit 1958 van de cd Miles Davis at Newport, The Bootleg Series Volume 4. Dit was House of Hardbop, samenstelling Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hard Bop bij de Concertzender en World of Jazz. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de legendarische Belgische jazzgitarist René Thomas. Deze heel bijzondere gitarist werd geboren in Luik op 25 februari 1926 en leerde op jonge leeftijd al gitaar spelen. Hij had geen ambities voor een muzikale carrière, tot hij gitarist Django Reinhardt ontdekte. Maar ook bebop-gitarist Jimmy Rainey. De gypsy feel van Reinhardt en de bebop-lijnen van Rainey waren bepalend voor de ontwikkeling van Thomas. In België speelde hij regelmatig met Bobby Jaspard en Jacques Pelzer. In 1953 trok hij naar Parijs en werd al snel een bekendheid binnen de Parijse jazzscene. Hij nam daar een album op onder zijn eigen naam. In 1956 emigreerde hij naar Canada, van waaruit hij regelmatig naar New York ging. Hij speelde daar met onder andere Sonny Rollins, die zeer onder de indruk was van zijn spel. In 1962 was hij terug in Parijs en speelde regelmatig met Chet Baker, Kenny Clarke en Lou Bennett. Eind 1970 tot eind 1971 speelde hij in het Europese kwartet van Stan Getz. Dat deed hij samen met Eddie Louise en Bernard Luba. Op 7 en 8 september 1960 nam hij in New York een album op onder zijn eigen naam voor het Jazzland label. De titel Guitar Groove. Dit album krijgt u helemaal te horen. In de bezetting Thomas gitaar, J.R. Montrose tenorsax, Hud O'Brien piano, Teddy Kotick bas, Albert Heath drums. We beginnen met een compositie van J.R. Montrose getiteld Spontaneous Effort. Drummer Albert Heath zet een duidelijk intro neer van 8 maten en dan volgt het thema in een swingend uptempo. Het is gebaseerd op

akkoorden van de bekende standaard Out of Nowhere. René Thomas speelt 3 chorussen die klinken als een klok. Een perfecte binnenkomer. Vervolgens een prachtige uitvoering van de ballad Ruby, My Dear, geschreven door Thelonious Monk. Zowel J.R. Montrose als René Thomas zijn hier lyrisch op hun best. Tot slot, geschreven door Jimmy Van Heusen, de standaard Like Someone in Love. Het wordt uitgevoerd in een kwartetbezetting en het is een feature voor René Thomas. De invloed van Jimmy Rainey is hier onmiskenbaar, toch alleen als inspiratiebron. Thomas vertelt toch zijn eigen mooie verhaal en het slot is een knipoog naar Sonny Rollins.

U hoort nog vier tracks van dit album met in de bezetting René Thomas, J.R. Monterose, Hot O'Brien, Teddy Kodak en Albert Heath. Het eerste, een stuk geschreven door Monterose, getiteld MTC. Lekker samenspel van Monterose en Thomas, waarbij het qua vorm opletten geblazen is. Vervolgens hoort u van Miles Davis de compositie Milestones. Nee, niet te verwarren met het latere Milestones, ook van Davis. Bij deze eerste versie zijn de harmonieën niet gemakkelijk, maar deze heren hebben er absoluut geen problemen mee. Van George Gershwin is de prachtige ballad How Long Has This Been Going On. Wederom een feature voor Thomas. En ja, het is een meesterwerkje met begeleiding van alleen bas en drums. Tot slot nog een hardswingende blues en dat werd Green Street Scene van J.R. Monterose.

De onlangs overleden muzikus Jack de Jonette had een zeer brede interesse in de muziek. Hij noemde zijn eigen spel multidirectional. Nu nog twee tracks van Demon's Dance. Het eerste, geschreven door Jackie McLean, het snelle Fluge, een 16 maten schema. En let vooral op de formidabele interactie van Jack de Jonette met alle solisten. En dan tot slot een compositie van Cal Massey. De titel Message from Train. Het is een ode aan de in 1967 overleden iconische tenorsaxofonist John Coltrane. Een hoofdrol is hier zeker voor de Jonette weggelegd.

De laatste opnamen van deze uitzending zijn bijzonder. Het zijn namelijk opnamen uit het privéarchief van Jack de Jonet. Ze zijn in 2024 uitgebracht. Het betreft een optreden van pianist McCoy Tyner, tenorsaxofonist Joe Henderson, bassist Henry Grimes en de drummer in de legendarische jazzclub Slugs in New York. Het is dan december 1966. De opnamen die u nu hoort hebben een ongelooflijke intense energie en een drive die werd vastgehouden tot aan de laatste noot. Het album is uitgebracht op Blue Note met de veelzeggende titel Forces of Nature. Als eerste hoort u de 26 minuten lange blues van Joe Henderson met de titel In and Out. De interactie is van zeer hoog niveau en de Jonet heeft zijn oren wagenwijd openstaan. Tot slot wederom een Joe Henderson compositie, Isotope. Dat de Jonet deze opname liet uitbrengen is volkomen begrijpelijk. De muziek is namelijk tijdloos. Jack de Jonet overleed op 26 oktober 2025.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1965 van Jack de Jonette, afkomstig van de CD Demon's Dance van Jackie McLean, uitgebracht door Blue Note, en opname uit 1966 van Jack de Jonette, afkomstig van de Blue Note CD Forces of Nature. En dat is samen met McCoy Tyner en Joe Henderson. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

luistert naar het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de Amerikaanse jazzdrummer Jack DeJohnette. DeJohnette werd geboren in Chicago op 9 augustus 1942. Hij begon zijn carrière al op vroege leeftijd als pianist en kreeg drumlessen op zijn 13e jaar. Hij ontwikkelde zich al snel tot een veelgevraagd drummer in Chicago. Dat kwam ook door zijn brede muzikale belangstelling voor rhythm and blues, hardbop en avant-garde. Hij trad ook af en toe op in het orkest van Sun Ra. In 1966 vestigde hij zich in New York en maakte al snel furoren bij het kwartet van Charles Lloyd. Daarna volgden tournees met Bill Evans, Stan Getz en het quintet van Miles Davis. Zijn 40 jaar durende verbintenis met Keith Jarrett bracht hem wereldfaam. Hij schreef ook muziek voor zijn eigen groepen en door zijn eclectisch en zeer energieke en swingende manier van spelen werd zijn spel van grote invloed op een hele nieuwe generatie drummers. In dit programma belichten we uitsluitend zijn spel als sideman in diverse hardbop-formaties. Op 24 september 1965 bijvoorbeeld was Jack DeJohnette de drummer bij een opname in de Van Gelder Studio in New Jersey met een quintet van altist Jackie McLean. Het waren opnamen voor het bekende Blue Note label. Ze werden uitgebracht onder de titel Jackknife. In de bezetting hoort u McLean op altsax, Charles Tolliver, afgewisseld met Lee Morgan trompet, Larry Willis piano, Larry Ridley contrabas en DeJohnette op drums. Als eerste een compositie van trompetist Charles Tolliver, getiteld On the Nile. In zeskwartsmaat roept dit stuk onmiddellijk de associatie op met de modale Coltrane-periode van de eerste helft van de jaren 60. Intens, energiek en met een diepe Elvin Jones-achtige groove van DeJohnette. DeJohnette is ook de componist van het volgende stuk, Climax. Een zeer swingend, modaal uptempo stuk met ditmaal op trompet Lee Morgan. Alle solisten zijn hier in topvorm en de 23-jarige Jack DeJohnette speelt hier een geweldige drumchorus.

De onlangs overleden Jack de Jonet had een zeer brede interesse in de muziek en hij noemde zijn eigen spel multidirectional. In deze uitzending horen we vooral zijn hardbop-opname uit de tweede helft van de jaren 60. U hoort nog 3 stukken van het album Jackknife. Als eerste een compositie van Lee Morgan met de titel Soft Blue. Dit is het enige stuk waarin beide trompetisten aanwezig zijn en soleren. Morgan is duidelijk zichzelf en bij Charles Tolliver is nog de invloed van Freddie Hubbard aanwezig. Maar wat een geweldige sound hebben ze samen. Vervolgens hoort u het titelstuk van het album Jackknife, geschreven door Tolliver. Een uptempo nummer waar de vonken vanaf vliegen. De ritmesectie swingt als een trein en de Jonet zit de solisten flink achter hun broek. Het laatste stuk is van Jackie McLean en heet Blue Fable. Lee Morgan is hier weer de trompetist en speelt net als McLean de sterren van de hemel. Bij de ritmesectie is er geen spel tussen te krijgen en bij de begeleiding van Jack de Jonet is de invloed van zijn held Roy Haynes duidelijk hoorbaar.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 2002 van Phil Woods. Ze komen van de CD American Songbook, uitgebracht op Kind of Blue Records. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hard Bop en vandaag kunt u luisteren naar de derde aflevering van een serie uitzendingen gewijd aan de in 2015 overleden Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods. Naast de vele optredens en opnamen met zijn eigen groep verleende hij ook vaak zijn medewerking aan diverse projecten. Zo stond hij op 20 en 21 december 1988 in de RCA-studio in New York City met een topritmesectie bestaande uit Tommy Flanagan op piano, George Mraz op contrabas en Kenny Washington op drums. Het album kreeg de titel Here's to My Lady en werd uitgebracht op het Chesky-label. Bijzonder is dat Phil Woods op dit album ook in een aantal stukken te horen is op de klarinet. Maar als eerste hoort u een compositie van Tom Harrell, getiteld Super Red. Een swingende samba met een geweldige solo van de meester zelf. En vervolgens hoort u een compositie van Woods, opgedragen aan zijn beroemde collega Johnny Hodges. Met aan het slot nog even een kort eerbetoon aan Billy Strayhorn. En ook van Woods is de prachtige ballad Another Love Song met een perfecte begeleiding van bassist George Mraz. En in de exotische uitvoering van Eddie Haywood compositie Canadian Sunset hoort u wat voor een uitstekend klarinetist Phil Woods ook was.

U hoort van hetzelfde album de compositie Charles Christopher, geschreven door Phil Woods als een tribute aan zijn grote voorbeeld Charlie Parker. En wat voor een tribute. Het swingt de pan uit met inspirerende solo's van Woods en Tommy Flanagan en zeer muzikale Force van Kenny Washington. Vervolgens hoort u een stuk geschreven door Jerry Dutchen, getiteld Butter. Dat is opgedragen aan trombonist Quinton Butter Jackson. Een briljante uitvoering en wat een groove. De geweldige bassist George Mraz is een belangrijke solist in de Frans Lehár-compositie Dein ist mein ganzes Herz, oftewel Yours is my heart alone. In de bekende walk-in ballad Blue and Sentimental van Count Basie hoort hij Phil Woods wederom schitteren op de klarinet.

En u hoort nog 4 tracks van hetzelfde album, met als eerste een compositie van Hal Crook, getiteld Origins. Een swingend uptempo stuk met een energiek duet van Phil Woods en Kenny Washington. En dan volgt van Johnny Mercer het titelstuk van dit album, Here's to My Lady. Tommy Flanagan laat hier horen waarom hij zo'n veelgevraagd subtiel swingend pianist was. En een andere bekende pianist, Bill Evans, schreef het volgende stuk, Waltz for Debbie, waarin u Woods wederom hoort op de klarinet. Tot besluit een zeer swingende uitvoering van de Hal Galper's compositie Just Us. Let u vooral op het citaat uit Isn't It a Lovely Day in de solo van Phil Woods.

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1988 van Phil Woods, afkomstig van de cd Here's to My Lady, uitgebracht op Chesky Records. Dit uur werd voor de Concertzender en World of Jazz samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hardbop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag een van een serie uitzendingen gewijd aan de Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods. Hij overleed in 2015. Philip Wells Woods werd geboren 2 november 1931 in Springfield, Massachusetts. Op zijn 12e kreeg hij een altsaxofoon. Zijn helden waren Benny Carter, Johnny Hodges en Charlie Parker. Hij studeerde bij onder meer Lenny Tristano en behaalde zijn bachelor's degree voor klarinet in 1952 aan de befaamde Juilliard School in New York. Hij trad veel op met onder meer Donald Byrd, George Wallington en Gene Quayle, waarmee hij ook opnamen maakte voor de diverse labels. Hij kreeg bekendheid door zijn samenwerking met de big band van Dizzy Gillespie en deed veel studiowerk als lead, alt en ook als solist bij de orkesten van onder andere Quincy Jones, Oliver Nelson en Michel Legrand. Na een succesvolle periode van 5 jaar in Europa keerde hij in 1972 weer terug naar Amerika, waar hij weer een eigen groep begon. Dat was in eerste instantie een kwartet, dat na enige tijd werd uitgebreid tot een quintet. Van dit quintet hoort u opname afkomstig van het album Song for Sisyphus, opgenomen 9 november 1977 en uitgebracht op het Gryphon label. In de bezetting spelen naast Phil Woods, Mike Melillo, piano, Harry Lehay, gitaar, Steve Gilmore, bas, Bill Goodwin, drums. Het eerste stuk is een compositie van Phil Woods zelf en ook het titelstuk van het album Song for Sisyphus. Het album is opgedragen aan producer Norman Schwartz. Na het prachtige rubato gespeelde intro door Phil Woods en gitarist Harry Lehay knalt er als een duvel uit een doosje een energiek en swingend uptempo tevoorschijn, waarbij iedereen in 1 chorus een duidelijk verhaal neerzet. Vervolgens de nostalgische ballad Last Night When We Were Young van Harold Arlen. Een feature voor Phil Woods en zo te horen heeft hij de tekst goed bestudeerd. Phil Woods was niet alleen een geweldige saxofonist, maar ook een uitstekende bandleider die zijn bandleden graag de kans gaf om te schitteren in een solostuk. Gitarist Harry Lehay hoort u hier in een schitterende uitvoering van een stuk van Django Reinhardt, Nuage. Met het complete quintet hoort u een spetterende uitvoering van Irving Berlin's Change Partners, met een verrassend collectief samenspel van Woods, Gilmore, Lehay en Melillo.

Na 5 jaar in Parijs te hebben gewoond en succesvol in Europa te hebben opgetreden, keerde Phil Woods weer terug naar de Verenigde Staten. Nog 4 tracks nu van Song for Sisyphus als eerste, een compositie van pianist Mike Melillo getiteld Monkeying Business. Dit stuk reflecteert perfect de spirit van Thelonious Monk, wiens muziek voor Phil Woods een speciale betekenis heeft gezien hun samenwerking in het verleden. De uitvoering is absoluut briljant. Het romantische Summer Afternoon is weer een compositie van Melillo met een mooie gitaarsolo van Harry Lehay. Mike Melillo is ook de solist met een prachtige pianosolo in een compositie geschreven door Irving Berlin getiteld When My Dreams Come True. Ten slotte hoort u Shaw Nuff van Dizzy Gillespie en Charlie Parker in een razendsnel tempo met een glansrol voor drummer Bill Goodwin.

U heeft geluisterd naar opname uit 1968 van Phil Woods. Ze kwamen van de cd Alive and Well in Paris, uitgebracht op EMI, en opname uit 1970 van Phil Woods, afkomstig van de cd Phil Woods and the European Jazz Machine, uitgebracht op Inner City Records. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar een uitzending gewijd aan de onlangs overleden Amerikaanse hardbop drummer Al Foster. Aloysius Tyrone Foster. Deze bescheiden maar iconische drummer werd geboren op 18 januari 1943 in Richmond, Virginia. Hij begon op zijn 13e met drummen en zijn inspiratiebronnen waren de drummers Art Taylor en Max Roach. Zijn platendebuut maakte hij in 1964 bij trompetist Blue Mitchell op het album The Things to Do, uitgebracht door Blue Note Records. Die plaat bracht hem veel bekendheid en hij werd daardoor een veelgevraagd sideman door bandleiders als Horace Silver, Sonny Rollins en Joe Henderson. Echter, zijn samenwerking met Miles Davis in de jaren 70 en 80 bracht hem wereldfaam. Dat was Miles Davis zijn funky periode en Al Foster was de perfecte keuze voor de aanstekelijke vette grooves die essentieel waren voor Miles' band en hij was voor die periode dan ook Davis zijn favoriete drummer. Beroemde albums van Miles uit die tijd zoals Agartha, We Want Miles en You're Under Arrest dragen allemaal de signatuur van de super groovende Al Foster. Maar zijn hart lag toch het meest bij de swingende hardbop. Hij maakte een aantal albums onder eigen naam en als eerbetoon hoort u in deze uitzending enige tracks van een van zijn laatste albums. Op 25 januari 2022 stond Al Foster met een topbezetting in de New Yorkse Sea Sound Studio voor een opname voor het Smoke Session Record label. Het album is uitgebracht onder de titel Reflections. In de bezetting hoort u Nicholas Payton, trompet, Chris Potter, tenor en sopraansax, Kevin Hayes, piano en Fender Rhodes, Vincente Archer, bas en Foster, slagwerk. Als eerste stuk hoort u een compositie van Al Foster opgedragen aan Thelonious Monk, getiteld T.S. Monk. Het stuk reflecteert duidelijk de ritmische genialiteit van Monk en ook die van Al Foster. Een mooi eerbetoon aan Monk, met wie Foster in 1969 een week heeft opgetreden. Het volgende stuk is geschreven door Sonny Rollins en getiteld Pent Up House. Het swingt vanaf de eerste noot en de interactie van Al Foster met de geweldige solisten Chris Potter, Nicholas Payton en Kevin Hayes is van zeer hoog niveau. Van de hand van McCoy Tyner hoort u Blues on the Corner, in trio-bezetting met Chris Potter en Vincente Archer, waarin in de geweldige tenorsolo een vleugje Sonny Rollins om de hoek komt kijken en Vincente Archer een zeer goede walking bass-solo speelt die moeiteloos overgaat in een zeer melodische time-solo van Al Foster.

Op 25 januari 2022 nam Al Foster een album op in de Sears Sound Studio in New York met een sublieme line-up. In deze uitzending hoort u verschillende tracks van het album Reflections. Anastasia is een prachtige langzame bossa nova geschreven door Al Foster. U hoort hierin onder andere Chris Potter op sopraansax. Vervolgens hoort u Six, geschreven door Nicholas Payton. Een compositie die heel goed de tijd weergeeft van Al Foster's manier van spelen bij de band van Miles Davis. Funky, groovy en met de beste backbeats in de business. Kevin Hayes speelt hier op de Fender Rhodes. Geschreven door Joe Henderson hoort u zijn bekende compositie Punjab. De interactie van Al Foster met de solisten is bijna telepathisch en de fraseringen op zijn snare drum zijn subliem.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1999 van het trio Ruoko Simtan Rasinfos, afkomstig van de cd A Ghost of a Chance, en een opname uit 1999 van de Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Jerry van Rooyen, afkomstig van de cd Something to Live For, uitgebracht op Challenge. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertcenter en World of Jazz. Vandaag opname van de legendarische Nederlandse hardbopgroep The Diamond Five. Deze succesvolle groep werd opgericht in 1958 door pianist Kees Slinger voor een vast engagement in de Amsterdamse jazzclub De Scheherazade. Ze traden daar avond na avond op, vanaf oktober 1958 tot en met april 1962. En begeleidde daar ook vele beroemde solisten als Stan Getz, Benny Bailey en Phil Woods. De bezetting van de groep bestond uit Kees Mal, trompet, bugel en ventieltrombone, Harry Verbeke, tenorsax, Dick van der Capelle, bas, John Engels, drums en pianist en leider Kees Slinger. Bassist Dick van der Capelle werd al spoedig na een ernstig oogongeluk in 1959 vervangen door bassist Jacques Scholz. Ze traden ook regelmatig op voor de VARA Radio en op diverse Nederlandse podia. Toen in 1960 Boys Big Band werd opgericht, vormden ze de basis voor deze band. In 1962 ontvingen ze de Edison Award en werden ook gevraagd voor een optreden op het internationale jazzfestival van Juan Lapin in Antibes. Er werden diverse plaatopnamen gemaakt voor labels als Omega en Fontana, die toen meestal werden uitgebracht als EP. 40 jaar later zijn al die opnamen eindelijk op een compleet album uitgebracht op het Blue Jack Jazz label. U krijgt al deze opnamen in deze uitzending te horen. Op 18 september 1959 stond de band in de studio in Brussel en namen twee stukken op met in de bezetting Kees Slinger, Kees Swall, Harry Verbeke, Jacques Scholz en John Engels. Als eerste hoort u een blues van Kees Mal getiteld Diamond Date. De ritmesectie zet een swingende groove neer en let u vooral op de relaxte trompetsolo van Kees Mal en de muzikale frasering van drummer John Engels. Vervolgens hoort u de standaard Alone Together van Dietz en Schwartz, gespeeld in een medium tempo met een swingende begeleiding van John Engels op brushes en een mooie piano solo van Kees Slinger. De volgende twee stukken zijn opgenomen 5 juni 1960 in Amsterdam. Achtereenvolgens Les Salles van Kees Mal met een vette tenorsolo van Harry Verbeke en een funky piano solo van Kees Slinger, die ook verantwoordelijk is als componist van het tweede stuk, namelijk Nevermind.

In het tweede blok van deze uitzending krijgt u opnamen te horen die zijn gemaakt in 1961 en 62. Op 6 juni 1961 stond de Diamond Five in de studio in Hilversum voor opname voor Fontana. In de bezetting Kees Smal, trompet en bugel, Harry Verbeke, tenorsax, Kees Slinger, piano, Jacques Scholz, bas, John Engels, drums. Als eerste hoort u Jordu van Duke Jordan. Een hoofdrol is hier weggelegd voor bassist Scholz, die hier voortreffelijk soleert en begeleidt. Daarna volgt de Amsterdam Blues, een superswingend gespeelde shuffle van de hand van Smal. Bohemia After Dark, dat is een compositie van Oscar Pettiford. Deze uitvoering van de Diamond Five mag er zijn. Harry Verbeke opent met een krachtige tenorsolo, waarna trompetist Kees Smal, zoals altijd, zeer smaakvol soleert, gevolgd door leider Kees Slinger aan de piano. Met als hoogtepunt twee schitterende drumchoruses van John Engels. Hier hoor je hoe goed ze op elkaar zijn ingespeeld. Een jaar later, op 30 januari 1962, stond de band weer in de studio in Hilversum voor opname voor Fontana. Trompetist Smal zorgde voor veel eigen composities en arrangementen voor de groep, waaronder deze sprankelende Litters Dance, met vooral een heerlijk vloeiende pianosolo van Slinger.

In dit derde blok hoort u meer opnamen van het album Back in New York. Als eerste hoort u All or Nothing at All, geschreven door Arthur Altman. Dit stuk is bekend geworden door de vertolking van Frank Sinatra. Naar het vette drumintro van Kenny Washington volgt het thema in een 12/8 Latin groove. De eerste solist is pianist Michael Wise met een knipoog naar McCoy Tyner. En dan komt Rainey met een geweldige gitaarsolo. Ten slotte, helaas met een fade-out, in up-tempo van Cole Porter, Get Out of Town. Dat Doug Rainey een van de allerbeste hardbop-gitaristen is, mag wel duidelijk zijn. De invloed van het spel van zijn vader is duidelijk, maar ook die van Pat Martino en Billy Bean. Maar uiteindelijk vond hij onmiskenbaar zijn eigen stem en ontwikkelde Doug Rainey zich tot een van de allerbeste hardbop

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1977 van Doug Rainey, afkomstig van de cd Introducing Doug Rainey, en opname uit 1996, afkomstig van het album Back in New York, allebei uitgebracht door Steeplechase. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hardbop bij Concertcenter en World of Jazz. Vandaag het eerste deel van een driedelige reeks over de Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. In deze eerste uitzending hoort u opname van Jimmy Rainey. Hij werd geboren 20 augustus 1927 in Louisville, Kentucky. Op zijn 13e jaar hoorde hij Benny Goodman's Solo Flight met gitarist Charlie Christian. Toen hij 17 werd, kwam hij bij het orkest van Jerry Wald in 1944. In die tijd ontdekte hij de muziek van Charlie Parker en werd een van de eerste gitaristen die de bebop-taal van Parker omzette naar de gitaar. In 1948 werkte hij 9 maanden bij het orkest van Woody Herman. Hij werd internationaal bekend door zijn samenwerking met Stan Getz in 1951 en 1952. De opnamen van Stan Getz met Rainey zijn iconisch. Daarna speelde hij nog enige tijd in het trio van vibrafonist Red Norvo, met daaropvolgend een engagement van 6 jaar met pianist Jimmy Lyons in The Blue Angel in New York. Hij maakte een aantal schitterende opnamen met onder andere Bob Brookmeyer en Jim Hall, maar door wat persoonlijke problemen trok hij zich medio jaren 60 terug in Louisville. Begin 1972 maakte hij een glorieuze comeback in New York. Hij was in topvorm en kreeg veel aanbiedingen om op te treden, onder meer in Carnegie Hall met pianist Al Haig en optredens in de beroemde club Bradley's. Producer John Don Slitten vroeg hem in 1976 voor een tournee naar Japan met een all-star bezetting. Tijdens deze tournee werden op 12 en 14 april in Tokio live opnamen gemaakt. Deze opnamen werden uitgebracht op het Xanadu-label van Slitten onder de titel The Complete Jimmy Rainey in Tokyo. Je hoort in deze uitzending het complete album met in de bezetting Jimmy Rainey, gitaar, Sam Jones, bas, Leroy Williams, drums. Als eerste hoort u de standaard How About You van Burton Lane. Rainey speelt hier werkelijk een fantastische solo, waarbij de ene melodische lijn nog mooier is dan de andere. Vervolgens de bekende Jimmy Van Heusen standard, Darn That Dream. En die solo van Rainey zou zo kunnen worden ingelijst. Hierna volgt Anthropology van Charlie Parker. En de solo die Rainey daar speelde ontlokte bij pianist Barry Harris, die in de coulissen zat, de uitspraak: "The only guitar player that can do things like Bird did." De Franse componist Michel Legrand schreef Watch What Happens. En ook hier speelt Rainey weer een briljante solo.

In dit programma House of Hard Bop luistert u naar het eerste deel van een driedelige reeks met opname van Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. Platenproducer Don Schlitten organiseerde in het voorjaar van 1976 een package tour naar Japan met de fine fleur van de bebop, met Jimmy Rainey, Barry Harris, Charles McPherson, Sam Jones en Leroy Williams. Op 12 en 14 april 1976 werd er opgetreden in Tokio. Je hoort Just Friends van John Klenner, uitgevoerd in een vrij snel tempo met aan het slot nog een 4-om-4 chorus met de zeer vloeiend spelende drummer Leroy Williams. Hierop volgt van Joseph Kosma het bekende Autumn Leaves. Rainey speelt hier weer een schitterende solo met een swingende en allechte begeleiding van de ritmesectie. Vervolgens hoort u van Victor Young de standaard Stella by Starlight. Hier hoort u Rainey zonder begeleiding en laat hij horen dat hij behoort tot de allerbeste gitaristen in de jazz. Here's That Rainy Day is geschreven door Jimmy Van Heusen. In deze relaxed swingende uitvoering hoort ook nog een mooie bassolo van Sam Jones.